Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. We zijn alweer aan aflevering 112 en wel in de reeks Jazz in de Film. Een tweede aflevering vandaag met filmscores van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Komeda werkte veel samen met de ook uit Polen afkomstige regisseur Roman Polanski. In dit programma laten we muziek van Komeda horen voor drie films van Polanski. We beginnen met Two Men and a Wardrobe. Het is een korte studentenfilm van Polanski en het is de eerste score van Komeda. De uitvoerenden staan onder leiding van de componist en de opname komt uit 1964.

U luistert naar filmmuziek van Christophe Komeda. Knife in the Water, een thriller van Roman Polanski uit 1962. Het is zijn eerste echte speelfilm en voor Komeda is het alweer de 7e score. U hoort de score uitgevoerd onder leiding van Komeda met Bernd Rosengren op tenorsax. Het is een opname uit 1962.

Knife in the Water en wel de originele filmscore opname met een studioorkest onder leiding van Christophe Komeda.

We gaan verder met fragmenten uit de komische Dracula-film The Fearless Vampire Killers. Het is een film uit 1966 en het was een van de grootste successen van Polanski. Het studioorkest staat onder leiding van Komeda.

In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmmuziek van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.

Muziek uit de film Des Femmes Disparaissent, een film uit 1958. U hoorde Lee Morgan, trompet, Benny Golson, tenorsax, Bobby Timmons, piano, Jamie Merritt, contrabas en tenslotte drummer Art Blakey. In dit uur filmmuziek van Art Blakey. Nu Art Blakey en de Jazz Messengers play Golden Boy. Dat is een film uit 1964. Selecties van deze musical ook gecomponeerd door Charles Strauss en Lee Adams. Gearrangeerd door Curtis Fuller, Cedar Walton en Wayne Shorter. U hoort onder meer Art Blakey percussie, Lee Morgan en Freddie Hubbard trompet, Curtis Fuller trombone, Julius Watkins Franse hoorn. Art Blakey en de Jazz Messengers.

uit de musical Golden Boy uit 1964, Art Blakey en de Jazz Messengers. U hoorde onder meer Art Blakey, percussie, Lee Morgan en Freddie Hubbard, trompet. Verder onder andere Wayne Shorter, tenorsax, Charlie Davis, baritonsax, Cedar Walton, piano, Reggie Workman, bas. En dat allemaal in The Sound of Movies bij de Concertzender. En dit was een uitzending in het kader van gefilmde optredens. Filmmuziek van Art Blakey, samengesteld door Kees Hoogenbeek.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies. We gaan aandacht besteden aan James Bond, want het is nu 50 jaar James Bond. James Bond muziek is sinds Dr. No uit 1962 een muziekgenre op zich geworden. John Barry ontwikkelde een muzikaal idioom voor de archetype spionagefilm met jazzy gitaarritmes, expressief koper en zwoele strijkers, dat sindsdien model staat voor het dubbelleven van de geheimagent die schrijver Ian Fleming graag zelf had willen zijn. John Barry's muziekstijl wordt niet alleen in officiële films met agent 007 gebruikt, maar ook nagedaan door muzici en bandleiders voor eigen albums. Zojuist heeft een James Bond titelsong voor het eerst in de geschiedenis een Oscar gewonnen. Ook hierin zitten die typische zwingende James Bond akkoorden en harmonieën. Daarom beginnen we een nieuw jaar van de reeks Jazz in de Film

In films sneuvelen regelmatig acteurs, maar we laten u nu dus liederen horen, songs van uit die films waarvan de songs eigenlijk gesneuveld zijn. We laten u nog weer 5 nummers horen. En uit de film Good News uit 1947, Words and Music uit 1948 en The Bandwagon uit 1953. En om te beginnen uit Hello Frisco Hello uit 1943. Dat nummer heet I Gotta Have You en June Havoc zingt het.

You Have Everything. Een nummer uit The Bandwagon uit 1953. En misschien zag u in gedachten wel dansen Fred Astaire. Gaan we nu luisteren naar Judy Garland. Zij stond al op de bühne toen ze net 2 jaar was. Samen met haar zusters trouwens. En toen ze 13 was, kreeg ze als kindsterretje een contract bij MGM. Omdat ze zo mooi gezongen had voor Clark Gable. Haar ster steeg en ze zong in veel muziekfilms. En die films die werden allemaal een succes. Maar er waren toch songs die uiteindelijk niet in de film kwamen. Luistert u nu naar 7 songs. Gezongen door Judy Garland uit de volgende films. Till the Cloud Rolled By uit 1946. The Harvey Girls uit 1945. The Harvey Girls, 3 nummers daaruit. The Pirate uit 1948. En Valley of the Dolls. En om te beginnen hier uit Easter Parade, een nummer van Irving Berlin, 1948. Easter Parade.

Judy Garland in I'll Plant My Own Tree at the Valley of the Dolls. Een gesneuveld nummer, zoals we dat dan noemen. Een nummer wat niet in de film terecht kwam. We laten u tot slot nog drie nummers horen die het ook niet gered hebben. On a Clear Day, You Can See Forever uit 1971. Uit de film Singing in the Rain, 1952. En om te beginnen, Is It a Crime, gezongen door Judy Holliday uit de film Bells Are Ringing.

you were wrong.

You Are My Lucky Star, zong Debbie Reynolds. Uit de film Singing in the Rain. Alleen kwam het nooit in de film terecht. Het nummer werd eruit gehaald. Maar het bleef wel bekend en heel erg mooi. U luisterde naar het programma Gesneuvelde Songs, samengesteld voor de Concertzender door Kees Hoogenberg. We laten nu, tot slot van dit programma, u nog horen uit Easter Parade 1948 en Judy Garland zal het zingen, Mr. Monotony, een nummer van Irving Berlin.

Tussen concertzaal en filmtheater. Klassieke filmscores. Met in deze aflevering filmmuziek van de componist Misha Spolianski. Hij werd geboren in Rusland in 1898 en stierf in Engeland in 1985. De familie Spolianski ontvluchtte Rusland toen de revolutie begon in 1905 en vertrok naar Duitsland. Toen Hitler daar aan de macht kwam, vluchtte de familie opnieuw. Toen naar Engeland. En toen kon Misha Spolianski direct aan de slag bij Alexander Korda van London Films. Een avonturenfilm van Alexander Korda uit 1935 is Sanders on the River. Een film waarvoor Spolianski dus muziek schreef. U hoort het BBC Concert Orchestra onder leiding van Rumen Gamba.

Rito Tolani zal na Mundo Cane aan andere documentaries werken, zoals Africa Adio en Mundo Candido. En daar zullen we in volgende uitzendingen met zijn muziek op terugkomen. In de jaren 60 gaat hij, na zijn Oscar-nominatie in 1963, in zijn carrière verder met Engelstalige comedies die allemaal een avontuurlijke of een ondeugende inslag hebben. In 1964 schrijft hij de opwekkende score voor het drieluik The Yellow Rolls-Royce. In drie verhalen wordt de geschiedenis van een gele Rolls-Royce Phantom gevolgd. De auto wordt vlak voor de Tweede Wereldoorlog gekocht door een Engelse markies, gespeeld door Rex Harrison, voor zijn overspelige Franse echtgenote, een rol die wordt gespeeld door Jeanne Moreau. En wanneer zij het niet eens worden over het juiste gebruik van de auto, namelijk door erin te rijden, doet de markies de Rolls-Royce van de hand. Een Italo-Amerikaanse gangster, en die rol wordt gespeeld door George Scott, koopt dus de wagen om daarmee zijn liefje, een rol die dan weer gespeeld wordt door Shirley MacLaine, Italië te laten zien. En via Alain Delon komt de inmiddels aardig afgerachte limousine terecht bij Ingrid Bergman, die er Omar Sharif mee naar diens Joegoslavische partizanen rijdt. Deze omnibusfilm is geregisseerd door de Engelse cinema-veteraan Anthony Asquith. En Asquith heeft de faam dat hij de Britse filmindustrie bijna eigenhandig heeft opgebouwd, maar hij was eigenlijk altijd meer geïnteresseerd in muziek. Ter ere van zijn grote inzet voor de filmcultuur is de Britse Academy Award voor beste filmmuziek naar hem genoemd. We hebben het over de Anthony Asquith Award. De regisseur is hoogstwaarschijnlijk op het spoor van Rits Ortolani gekomen, omdat het derde deel van de Yellow Rolls-Royce zich afspeelt in Italië. Ortolani voldoet aan de verwachtingen met mandolinemuziek en een luchtig liedje dat alle clichés over de Italianen bevestigt. Forget Domani. Het wordt gezongen door Catina Ranieri met de tongval van Sophia Loren. Ze brengt ook het meer melancholieke Now and Then. U hoorde Ranieri zo even ook al in haar vertolking van Moore uit Mundo Cane. Ze is namelijk met Ortolani getrouwd. De trompetsoli zijn van Kenny Baker en Rits Ortolani dirigeert zelf het studioorkest van MGM.

Dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies. Filmmuziek van Ritz Ortolani. Zijn muziek die hij schreef voor de film The Yellow Rolls-Royce. Een film van Anthony Asquith. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

Tussen Concertzaal en Filmtheater is de titel van het programma. Dat gaat over klassieke filmscores en dat kunt u nu gaan beluisteren. Klassieke filmscores van dit keer van Erich Wolfgang Korngold, Oostenrijkse componist. Die leefde van 1897 tot 1957. Hij overleed in de Verenigde Staten. U hoort muziek van de film The Adventures of Robin Hood, een avonturenfilm van Michael Curtis en William Cayley uit 1938, met in de hoofdrollen Errol Flynn en Olivia de Havilland. Voor zijn score won Erich Wolfgang Korngold een Academy Award, oftewel beter bekend als Oscar. Luistert u naar het Moscow Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

Regisseur Daniel Petrie maakte in 1966 in opdracht van producent Joseph E. Levine een film over miscommunicatie. De titel The Idol. Het verhaal speelt zich af in swinging Londen en het is wel passend, maar niet zo in positieve zin. Een dominante moeder, Jennifer Jones, pusht haar zoon, gespeeld door zanger John Layton, om iets van zijn leven te maken. Maar de verlokkingen van de popmetropool zijn voor de moderne jeugd te groot. Componist John Dankworth, hoor goed, geen Johnny meer, moest in zijn score de persoonlijke dramatiek in de deftige huizen aan Kensington Square combineren met het nieuwe verschijnsel van de discotheek. Dankworth, voormalig arrangeur van de Ted Heath Band, kon als geen ander London Jazz en het studioorkest hiervoor inzetten. Dankworth zelf dirigeert zijn score.

We gaan verder met Boom uit 1968. En de film Boom kan gezien worden als een poging van het glamour-koppel Elizabeth Taylor en Richard Burton om in 1968 meer te betekenen dan voer voor de roddelbladen. De intellectuele verfilming van het Tennessee Williams toneelstuk The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore gebeurde door experimenteel cineast Joseph Losey. Maar ja, volgens publiek en kritiek viel dat net zo leeg als het leven van de vrouwelijke hoofdpersoon die in haar villa aan zee plots wordt verrast door het aanzeilen van een berooide dichter. John Dankworth componeerde een liedje voor de film Hideaway dat wordt gezongen door Georgie Fame. De tekst is van Don Black, bekend van Thunderball en Born Free. Voor de titelsong van Born Free won hij een Oscar samen met John Barry. Barry op zijn beurt componeerde de complete filmscore van Boom en zal dus Don Black hebben aanbevolen bij John Dankworth. In een volgende aflevering van Jazz in de Film, eigen muziek van John Barry, dan laten we het jazzy thema horen dat Barry voor Boom componeerde.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film vandaag meer over componist Piero Piccioni. En allereerst zijn film La Donna che viene dal mare. Deze Italiaanse componist Piero Piccioni heeft een belangrijke rol gespeeld in de jazzscene van Italië. Hij kreeg bekendheid bij een groot publiek doordat zijn jazz vaak was te horen, namelijk in de bioscoop. In 40 jaar tijd schreef hij de scores voor meer dan 300 films. Aan het begin van zijn carrière stond hij open voor alle mogelijke invloeden. Zijn vierde filmscore staat nog in de traditie van romantische Hollywoodmuziek uit de jaren 50. La Donna che viene dal mare is een spionagefilm uit 1957 van Francesco de Robertis. De vrouw die uit de zee kwam, zoals de titel luidt, dat is de blonde schoonheid Sandra Milo, die al dan niet met Vittorio De Sica betrokken raakt bij sabotageactiviteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che venne dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. Je hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwende films wilden maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal, geschreven door Pier Paolo Pasolini, wordt een prostituee vermoord. Misschien dat de film daarom in Nederland werd uitgebracht onder de kuisere titel Het gebeurde aan de Tiber. Nadat het lijk is gevonden, ondervraagt de politie alle verdachten. Bertolucci gaat diep in op de psychologie van alle personages in de volkswijk. Geweld en racisme spelen een grote rol. De hoofdverdachte roept dat het geen misdaad is als je een hoer doodt. Muziek dus voor de film La Comare Secca uit 1962. De componist Piccioni dirigeert een studioorkest.

La nena.

U heeft geluisterd naar Cinemathek. De playlist vindt u op onze website. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. Dank aan Muziekweb.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren. De tune die zegt het al, naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 313e keer jazz in de film. En voor de tweede keer gaan we aandacht besteden aan het, zeg maar, fenomeen Brigitte Bardot. Het wordt dus een boeiende uitzending. 3 jaar geleden hebben we voor het eerst muziek uit Brigitte Bardot films gedraaid. En dat was in aflevering 170 van Jazz in de Film. En met deze tweede uitzending, die geheel gewijd is aan Brigitte Bardot dus, markeert The Sound of Movies de overgang van Italiaanse filmcomponisten, waarna we de laatste maanden hebben geluisterd naar filmmuziek uit Frankrijk. In de jaren 50 sloeg Brigitte Bardot in als een bom. De actrice met de golvende blonde haren kwam als een Venus van Botticelli uit een schelp en kenmerkte zo de Franse vrijmoedigheid die in de volksmond oh la la is gaan heten. In 1956 was ze al zo bekend dat ze in de komedie Cette Sacrée Jamine een personage speelde dat ook Brigitte heette. En in Nederland kwam de film uit onder de titel Brigitte, het meisje van Place Pigalle. In hetzelfde jaar wordt de Franse komedie En Effayant la Marguerite, wat letterlijk betekent een Marguerite van haar blaadjes ontdoen, bij ons in roulatie gebracht en wel onder de onomwonden titel Mamselle Striptease. Het mag duidelijk zijn, Brigitte, geboren in 1934, is dan in 20 jaar tijd uitgegroeid tot seksbom. Er is één man die hiervan meteen de potentie heeft ingezien, namelijk Roger Vadim. Hij maakte van een bevallig lichaam een merk. Brigitte Bardot was al model en danseres geweest en had in internationale producties gespeeld. Maar nu wordt ze BB. En als BB hoeft ze niet eens meer te acteren, maar gewoon zichzelf te zijn. Vadim bouwt in 1956 een complete film om haar heen. Et Dieu cria la femme. En daar het woord Dieu staan 3 puntjes, alsof God zelf even de adem inhield voordat hij zijn schepping presenteerde. De parallel tussen Roger Vadim en God is niet toevallig. De regisseur maakte van de hoofdpersoon in Et Dieu cria la femme eerst de 18-jarige snol van Saint-Tropez, die alle mannen het hoofd op hol brengt, en daarna wordt ze een femme fatale. Wanneer de enige man die ze wel als echtgenoot zou willen hebben, namelijk uit de stad vertrekt, trouwt ze met diens jonge broer en daardoor maakt ze uiteindelijk 2 mannen ongelukkig. De muziek is van Paul Mizrahi en zijn warmbloedige score hebben ook al gedraaid, maar nu hebben we een plaat waarop Brigitte Bardot over de muziek heen het verhaal van de film vertelt. Het is weer een handige truc van de Roger Vadim. Zelfs de stem van Bardot brengt geld in het laadje. En dat deed de film Et Dieu cria la femme ook al, in ruime mate.

Dat was muziek van Emile Mosseri voor de film Minari. Onze derde film is Lady Bird uit 2018, geregisseerd door Greta Gerwig. Lady Bird won de Golden Globe voor beste film, musical of comedy. En dit verhaal draait om de relatie tussen Christine en haar moeder. Saoirse Ronan speelt de hoofdrol en won de Golden Globe voor beste actrice. Laurie Metcalf werd genomineerd voor haar rol als moeder Marion. Christine, ook wel Lady Bird genoemd, heeft een tumultueuze relatie met haar moeder. Ze droomt ervan te ontsnappen aan haar kleine stad en naar een prestigieuze universiteit aan de Oostkust te gaan. Dit ondanks de financiële beperkingen van haar familie. De film verkent haar laatste jaar op de middelbare school, inclusief vriendschappen, eerste liefdes en zelfontdekking. Plus natuurlijk de relatie tussen moeder en dochter. De soundtrack van de film is van John Bryan. In de wereld van de filmmuziek is John Bryan vooral bekend om zijn samenwerking met regisseur Paul Thomas Anderson. Hiervoor maakte hij de soundtracks voor de films zoals Magnolia uit 1999 en Punch Drunk Love uit 2002. Maar vooral zijn werk aan de soundtrack van Eternal Sunshine of the Spotless Mind uit 2004, geregisseerd door Michel Gondry, leverde hem veel lof op.

0: Christine?
1: Ladybird.
0: Is that your given name?
1: Yeah.
0: Why is it in quote?
1: Well, I gave it to myself. It's given to me by me.
2: Dat was de muziek van John Bryan voor de film Lady Bird. Tot slot gaan we naar de film Call Me By Your Name, geregisseerd door Luca Guadagnino. Dit romantische drama verkent een zomerromance tussen een Italiaanse jongen en een Amerikaan. De rustige zomer wordt verstoord wanneer Oliver, een Amerikaanse student, gespeeld door Armie Hammer, arriveert. Hij zal de zomer bij Elio's familie komen te wonen en te werken als de assistent van Elio's vader. En wat begint als een iets wat ongemakkelijke kennismaking tussen Elio en Oliver groeit al snel uit tot een intense en gepassioneerde romance. Het verhaal ontvouwt zich geleidelijk als Elio en Oliver hun gevoelens voor elkaar verkennen. En dit midden in een prachtige Italiaanse omgeving. Call Me By Your Name is gebaseerd op de gelijknamige roman van André Aciman. De film werd geprezen om zijn cinematografie, regie en de indringende prestaties van de cast, met name Timothée Chalamet en Armie Hammer. De film ontving talloze prijzen en nominaties, waaronder een Oscar voor het beste bewerkte scenario en een Independent Spirit Award voor Chalamets doorbraakrol. De soundtrack komt van verschillende artiesten, waaronder Safien Stevens en Ryuichi Sakamoto, waar u zo een aantal stukken van gaat horen. We eindigen het programma met een evergreen van John Hartford uit de film Lady Bird. Zijn nummer The Eve of Parting maakt de cirkel rond. De pijn van het verlaten wordt hierin bezongen. En de besproken films gaan natuurlijk alle vier over deze pijn. Marriage Story over de pijn van het scheiden. Minari over de pijn van het verlaten van het vaderland. Lady Bird gaat alweer over het moeten loslaten van je dochter. En de pijn aan het einde van Call Me By Your Name is misschien wel een van de aangrijpendste verlaatscènes uit de recente filmgeschiedenis.

Visions of getting.

This Eve of Parting was dat, sorry, van John Hartford uit de film Lady Bird. U heeft geluisterd naar Cinematech. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Hier is de concertzender met het programma The Sound of Movies, aflevering 107 in de reeks Jazz in de Film. Vandaag de vierde aflevering over de Italiaanse componist Nino Rota. Met dit keer vooral aandacht voor zijn muziek voor de Fellini-film La Dolce Vita uit 1959. U hoort de originele muziek, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Franco Ferrara.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En nu drie fragmenten uit La Dolce Vita in een uitvoering door I Company. Bo van de Graaf, saxofoons, Hans Sparla, trombone, Tessa Zoutendijk, viool, Jacqueline Hamelink, cello, Christoph McCarty, piano en keyboards, Arjan Gorter op bas en Rob Verdurme, drums.

Zeker.

U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En tot slot van deze Sound of Movies, het thema uit The Godfather Part 2 uit 1974 door een studioorkest onder leiding van Carmine Coppola.

Dag luisteraars, in Cinematheque luisteren we naar muziek bij de films van Lynn Ramsey. Lynn Ramsey is een Schotse filmregisseur en scenarioschrijver, geboren op 5 december 1969 in Glasgow. Hij studeerde af aan de National Film and Television School in Engeland. We beginnen met muziek voor de film Morvern Kallar. Morvern Kallar draait om de jonge vrouw Morvern, wiens vriend zelfmoord heeft gepleegd en haar achterlaat met zijn laatste manuscript, maar ook met instructies voor het publiceren daarvan. Morvern besluit zijn werk als het hare te claimen en de roman onder haar eigen naam uit te geven. Ja, en daardoor begint ze een reis van zelfontdekking, terwijl ze haar leven opnieuw vormgeeft. Een mixtape van haar vriend is een belangrijk element van het verhaal. Het is een intieme en persoonlijke compilatie van nummers die hij heeft uitgekozen. De mixtape dient als een soort emotionele erfenis voor Morvern. U hoort enkele songs uit de film en van de tape.

We gaan verder met de volgende films van Lynn Ramsey. De eerste, Ratcatcher. Ratcatcher speelt zich af in Glasgow tijdens de stakingen van de vuilnismannen in de jaren 70. Het volgt de jonge James die worstelt met de harde realiteit van zijn omgeving en de wens om te ontsnappen aan zijn arme en troosteloze leven. Hij raakt bevriend met een meisje, Margaret Ann, terwijl hij probeert te overleven in een wereld van armoede en sociale ontbering. Met We Need to Talk About Kevin vestigde Ramsey zich als een van de meest opmerkelijke hedendaagse regisseurs. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Lionel Shriver. Eva Catchett-Durian, gespeeld door Tilda Swinton, is een moeder die probeert te begrijpen wat haar zoon Kevin heeft aangezet tot een gruwelijke daad op zijn middelbare school. De moeder van Kevin worstelt met schuldgevoelens, verdriet en de onmogelijkheid om te begrijpen wat er in de geest van haar zoon omgaat. Maar we beginnen met muziek van Ratcatcher en daarna enkele tracks uit We Need to Talk About Kevin.

De playlist van Fargo bevat een diverse mix van nummers die worden gebruikt om de sfeer te versterken, de tijdgeest vast te leggen of om emoties van de personages te accentueren. Met nummers van onder andere de Carter Family, de Mills Brothers, Bert Ives en Bon Iver, de Zambiaanse band Musi Otunia en vele anderen doen ze dat. En ze kunnen soms subtiele, soms minder subtiele aanwijzingen bevatten over de karaktereigenschappen of plotontwikkelingen. Met elk nieuw seizoen, 5 in totaal zijn er, heeft Fargo op een meesterlijke manier misdaadverhalen weten te mengen met zwarte comedie en drama. Zowel de film Fargo als de gelijknamige serie hebben een blijvende indruk achtergelaten op die manier.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Dit programma werd samengesteld door Robin Pon. De speellijst plus meer informatie is te vinden op onze website concertcenter.nl. Kijkt u even bij dit programma in de gids. Informatie die u overigens ook kunt krijgen via onze app. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb.

Dit is de Concertzender en u luistert naar Cinematech. In deze aflevering 3 nieuw recent verschenen albums met filmmuziek. In juni 2023 verscheen een verzameling hits uit het Studio Ghibli-universum. Studio Ghibli staat bekend om zijn schitterende animatiefilms zoals My Neighbor Totoro en Spirited Away. Op het album A Symphonic Celebration, uitgebracht op Deutsche Grammophon, brengen componist Joe Hisaishi en het Royal Philharmonic Orchestra muziek van de films van Hayao Miyazaki opnieuw tot leven, met een dosis speelse verwondering, ernst en weelderige orkestrale gelaagdheid. De cd bevat in totaal 10 nummers. Veel van de korte thema's zijn samengevoegd tot één groter nummer. A Symphonic Celebration biedt de fans niet alleen een boeiende rondleiding langs de hoogtepunten van Joe Hisaishi's fantastische muziek. De nieuwe arrangementen en de naadloze verbinding van afzonderlijke thema's maken het album zeer de moeite waard. Iedereen die de klassieke Studio Ghibli films niet heeft gezien, zal zeker bezwijken voor de magie die deze nummers bezitten.

We gaan voor het tweede blok 100 jaar terug in de tijd. De tijd van de Peaky Blinders. Deze boevenbende heerst en eist langzaam een steeds grotere rol in de Britse maatschappij op. Anna Calvi, een virtuose gitarist, had al eerder gecomponeerd voor de geliefde serie. De soundtrack van seizoen 5 en 6 neemt ons mee in de emotionele ups en downs van het hoofdpersonage van de serie, Tommy Shelby, gespeeld door Cillian Murphy. Indrukwekkend genoeg bespeelt Calvi alle instrumenten op de soundtrack van seizoen 5 zelf. Ook de viool, piano en percussie waar ze minder vertrouwd mee was. Voor de soundtrack zocht ze, in haar woorden, een nieuwe muzikale stem voor Tommy. In een recent interview met BBC Radio 6 zei Calvi dat ze haar zangstem beschouwt als de zachte, mooie verteller van Shelby's leven en haar gitaar als de stem van zijn woede en lelijkheid.

Dat was de muziek voor de serie Peaky Blinders van Anna Calvi. We gaan verder met de fantasierijke score van Robert Ouyang Rusli voor Julio Torres' debuutfilm Problemista. Alejandro is een aspirant speelgoedontwerper uit El Salvador. Hij worstelt met zijn ongebruikelijke ideeën en wil die tot leven brengen in New York City. Maar zijn tijd op zijn werkvisum raakt op en een baan als assistent van een grillige paria uit de kunstwereld is zijn enige hoop om in het land te kunnen blijven. De film is een surreëel avontuur door de even verraderlijke werelden van New York City en het Amerikaanse immigratiesysteem. Voor wie nog niet bekend is met Robert Ouyang Rusli, hij is een opkomende artiest gevestigd in Brooklyn, New York, die gestaag aan zijn oeuvre werkt als filmcomponist en opnameartiest. Hij werkt onder de naam Ouyang.

Muziek van Robert Ouyang Rusley voor de film Problemista. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Cinematheque. Dit programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst en verdere informatie zijn te vinden op onze website concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Beste luisteraars, welkom bij de Sound of Movies. We gaan vandaag een beetje anders dan anders doen, want we horen nu niet aflevering 185, nee, we springen naar aflevering 200. En die gaat over Jill Stein. En waarom? Omdat ze veel heeft geschreven voor de onlangs overleden zangeres en filmster Doris Day. Als filmsterren jong zijn, willen ze vaak zo lang mogelijk jong blijven. Dat levert meer rollen en fans op. Tegenwoordig kun je dat doen door met behulp van botox en plastische chirurgie. Vroeger veranderde je gewoon je geboortedatum. Zo wist niemand precies hoe oud bijvoorbeeld Marlene Dietrich was. En als je heel oud wordt, zou de omgekeerde redenatie logisch zijn. Dat is een teken van de hele sterke. Wees trots op die extra jaren. Nou, zo niet Doris Day. Tot aan haar dood bleef ze volhouden dat ze 2 jaar jonger was dan in werkelijkheid. Niet 97, maar slechts 95. Doris Day overleed op 13 mei als 97-jarige. Ze werd op 3 april 1922 geboren als Doris Mary Ann Kappelhoff. Hij was dus helaas niet van Nederlandse afkomst, zoals wij graag na Audrey Hepburn claimen. Het favoriete buurmeisje was een van de bekendste filmsterren van de jaren 50 en 60. Zelfs wanneer ze als Hitchcock's favoriete blondinne van het moment de hoofdrol speelde in The Man Who Knew Too Much, 1956. In deze thriller zong ze aan de piano ter plekke het liedje Que Sera Sera. Dit Oscar-winnende Whatever Will Be is nu nog steeds een van haar bekendste nummers. Ook het door haar gezongen liedje Secret Love uit de film Calamity Jane won 3 jaar eerder een Oscar. Wie erin slaagt alle songs die ze in films heeft gezongen op te tellen, dan kom je toch wel uit bij 100 titels. Passend bij haar brave imago en uiterlijk zijn haar meeste liedjes zoetgevoiste ballads en optimistische liefdesverklaringen. Doris Day begon echter als 26-jarige, of voor de tienerbladen als 24-jarige, aan het eind van de jaren 40. En ze begon vooral in romantische comedies. Die hadden een nogal ondeugende en wat jazzy insteek. In 1948 speelde ze in Romance on the High Seas van niemand minder dan piratenregisseur Michael Curtis. De film heeft een theater van de lachachtige opzet met veel verstoppertjes spelen in hotels en op een cruiseschip. Het betekende een fantastische binnenkomst voor Doris Day. Het was haar eerste rol en meteen zong ze een liedje dat een Oscar-nominatie kreeg, It's Magic. En dit nummer is geschreven door Julie Stein samen met Sammy Kahn. Eerst hoort u de versie It's Magic die Doris Day in 1947 opnam met George Siravo en his orchestra. Daarna zingt ze de track die rechtstreeks uit de film komen, waarbij de muzikale leiding berust bij Ray Heindorf met het Warner Brothers Studio Orchestra.

Een jaar na Romance on the High Seas in 1949 vervolgt Doris Day haar samenwerking met componist Julie Stein. En dat gebeurt in de filmmusical It's a Great Feeling. Wederom geregisseerd door Michael Curtis, draait het dit keer om een beginnende zangeres die een beroemdheid moet vervangen met alle complicaties van dien. En dan blijkt ze ook nog alleenstaand moeder te zijn. Doris Day zingt opnieuw teksten van Sammy Kahn. Het orkest van Warner Brothers wordt gedirigeerd door Ray Heindorf. De vier nummers van de originele soundtrack worden afgesloten met een opname van It's a Great Feeling. En zij maakte, en zij is Doris Day, dit met de Mellow Man onder orkestrale leiding van John Rarick.

0: can't break it. You're enemy, enemy.
1: You're Getting to Be a Habit with Me, zong Bibi Daniels uit 42nd Street. Verder met muziek van Harry Warren. En we gaan weer terug naar die Gold Diggers waar u net al een stukje van hoorde. Dit keer All Fair in Love and War. Ook uit 1937 dus. Gezongen door Dick Powell, Joan Blondell, Lee Dixon, Rosalind Markey. En wederom begeleid door de United Artists Studio Orchestra.

All's Fair in Love and War. Muziek uit de film Gold Diggers uit 1937. En het slot van dit programma, met muziek van Harry Warren, een song uit It's Great Big World. En die komt uit de film The Harvey Girls uit 1945. Die Harvey Girls, dat waren serveersters van de Harvey Restaurant keten. En die reizen met de trein, de Atchison, Topeka en Santa Fe trein, naar het westen. En daar ontmoeten ze Susan Bradley en dat is Judy Garland. It's a Great Big World uit The Harvey Girls.

0: It's a great big world, zong ze heel zoet, uit The Harvey Girls. Gezongen door Judy Garland, Virginia O'Brien en Marion Dungas. Er is nog veel meer muziek van Harry Warren. En daarom volgende week weer een programma in deze serie en nog meer muziek van Harry Warren. U luisterde naar The Sound of Movies, een programma dat werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.
1: In vogelvlucht, los van de wereld, op weg naar de verrassende schoonheid van hemelse klanken. Luister naar Pluto om de week op de zaterdag om 10:00 met andere muziek van een andere planeet.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En in de serie Jazz in de Film aandacht vandaag voor Claude Bolling. Toen de Nouvelle Vague de Franse filmwereld op zijn kop zette, werden niet alleen de speelfilms van de Amerikaanse auteurs herontdekt, maar ook de lachfilms uit de tijd van de zwijgende film. Voor kenners is Buster Keaton altijd een origineler filmmaker geweest dan Charlie Chaplin. Buster Keaton was niet alleen de acteur met een zogenaamde deadpan face. Hij onderging namelijk alle ellende zonder enige emotie in zijn gelaatsuitdrukking, maar was ook een eigenzinnige regisseur die geweldige trucs uitdacht. Zijn films werden begin jaren 60 gerestaureerd en opnieuw in Frankrijk uitgebracht of uitgezonden. Toen dit soort zwijgende films in de jaren 20 in première ging, werden ze in elke bioscoop apart begeleid door een pianist, een orgel of een theaterorkestje. Die speelden dan medleys van populaire klassieke stukken of dansnummers. Het was dus nooit een echte stomme film. Maar toen in 1968 Keaton's belangrijkste film in Parijs ging draaien, vormde dit dé gelegenheid om er een vaste, origineel gecomponeerde score aan te verbinden. Die film heet The Navigator en stamt uit 1924. Componist Claude Bolling werd uitgenodigd een uur muziek te schrijven voor een film waarvan de maker niet meer beschikbaar was om te overleggen over de score. Keaton was namelijk overleden in 1966 op zijn 70ste. Buster Keaton's weduwe, Eleanor, leefde nog wel. Zij gaf haar goedkeuring. The Navigator is de naam van een schip. Twee kleine landjes willen het schip hebben. Buster Keaton speelt een rijke erfgenaam die de dochter van een reder uitnodigt voor een cruise. Hij wil haar een huwelijksaanzoek doen. Wanneer hij wordt afgewezen, komt hij in verwarring op de verkeerde boot terecht, namelijk de Navigator. Wanneer daar toevallig ook zijn beoogde bruid belandt, rollen ze van het ene avontuur in het andere in een geschil tussen twee hebberige landen. Claude Bolling componeerde muziek van begin tot einde. Hij liet zich inspireren door de jazz van Duke Ellington uit de jaren 20. Een ensemble van 20 muzikanten voert de score uit. Een bijzondere rol heeft banjo in het themaatje van de man, wanneer hij toch nog een keer vraagt of ze met hem wil trouwen. Ook de marimba valt op, die onderstreept het gedoe met een houten lichtstoel op dek en komt later met de koperblazers terug wanneer kannibalen het schip aanvallen. De muziek van The Navigator nu, met Claude Bolling zelf als dirigent.

Dit studioensemble begeleidde Jacqueline Danot met de teksten van Agnes Varda, afkomstig uit de film Lola uit 1960. Dan gaan we luisteren naar twee thema's uit The Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. Te beginnen met thema One Day en daarbij hoort u Bud Schenk, altsax en fluit, Ernie Watts, tenorsax, Michel Legrand, piano en klavercimbal, Howard Roberts, gitaar, Ray Brown, bass, Shelley Mann, drums, Gary Barone, Bud Brisbois en Conte Candoli, trompet, Billy Byers, trombone, Artie Kane, orgel en dat alles gearrangeerd en gedirigeerd door Michel Legrand. En daarna hoort u de song One Day uit de Plastic Dome of Norma Jean, uit 1965 dus, zoals ik net al zei, met zang van Jack Jones. De teksten van Alan en Merlin Bergman. En ook hier weer is er sprake van het arrangement en de directie door Michel Legrand.

Achtereenvolgens heeft u geluisterd naar twee thema's uit de Plastic Dome of Norma Jean uit 1965. En daarna de song One Day uit diezelfde film. De laatste was met zang van Jack Jones. De teksten zijn van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement en de directie was van Michel Legrand. We gaan verder met filmmuziek van Michel Legrand. Nu vier thema's uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970... Om te beginnen hoort u de song Sweet Gingerbread Man met zang van Jack Jones. Tekst is van Ellen en Merlin Bergman. En daarna de song Sweet Gingerbread Man met de zang van The My Curb Congregation. En hier hoort u een studioorkest onder leiding van Michel Legrand. Dan hoort u de song Nobody Knows uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart ook met zang van Billy Medley. Tekst ook weer, zoals het vorige ook, van Ellen en Merlin Bergman. En het arrangement is van Don Costa. Dat is een arrangement overigens uit 1970. En als laatste hebben we dan nog het thema Sweet Gingerbread Man uit The Magic Garden of Stanley Sweetheart. En dan hoort u het Enoch Light and the Light Brigade.

En dat was veel muziek uit de Magic Garden of Stanley Sweetheart uit 1970. We gaan verder met thema's uit de film Pieces of Dreams, ook uit 1970.

luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt alweer aflevering 129 in de serie Jazz in de Muziek. En daarbinnen de 7e aflevering over de Italiaanse componist Piero Umiliani. Hij leefde van 1926 tot 2001. In dit programma hoort u lounge-muziek van hem en een score voor de film Cinque Bambole per la Luna d'Agosto, oftewel Five Dolls for an August Moon. En dat is een mystery thriller van Mario Bava uit 1970. En met deze score gaan we dan ook beginnen. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist Piero Umiliani dus, met zang van I Cantori Moderni di Alessandroni.

Regisseur en acteur Vittorio De Sica met zijn zoon componist Manuel De Sica na een eerste gezamenlijke productie Amanti aan nog 6 films. Het familiedrama Il Giardino del Finzi Contini uit 1970 wint de Oscar voor de beste buitenlandse film van 1970. Hierdoor komt ook Manuel in de internationale schijnwerpers te staan. Vanaf dit moment kan hij het vak op eigen kracht invullen, maar dit neemt niet weg dat hij voor praktisch alle erop volgende films van zijn vader Vittorio ook de score schrijft. In 1974 sluiten ze hun samenwerking af met Il Viaggio, de laatste film van de regisseur. Vittorio De Sica overlijdt in dat jaar, 1974. In Il Viaggio wordt een weduwe, gespeeld door Sophia Loren, op reis genomen door haar zwager, gespeeld door Richard Burton, op wie ze altijd al verliefd was, zelfs voordat ze met zijn broer moest trouwen. Het wordt een reis vol nostalgie, omdat ze een arts zoeken die de terminale ziekte van de weduwe kan behandelen. Manuel De Sica componeert een lieflijk hoofdthema dat we hier ter afsluiting laten horen. De score wordt gedirigeerd door Alessandro Blocksteiner. Manuel De Sica maakte muziek voor in totaal zo'n 125 films, totdat hij in 2014 voortijdig op zijn 65ste overlijdt.

In The Sound of Movies hier bij de Concertzender ging het over de filmmuziek van Manuel de Sica. Samengesteld door Kees Hoogenbeek, techniek Dirk Winkel.

Het Internationaal Filmfestival Rotterdam, het IFFR, is net afgelopen en bood weer een reservoir aan nieuwe, spraakmakende films. In deze cinematiek, hier bij de Concertzender, kijken we terug op de afgelopen 20 jaar van het IFFR en brengen we van een aantal artistieke hoogtepunten de soundtracks. Een uur lang luisteren naar hoogtepunten uit soundtracks van onder andere Parasite, In the Mood for Love, Hidden Dragon, Moonlight en Phantom Thread. Een lijst met muziek waarmee we de hele wereld overgaan. Een lijst die is terug te vinden op onze website. Een lijst die zal uitnodigen tot het zien van de films zelf. Veel luisterplezier nu en voor later. Kijkplezier.

待月西厢下，迎风湖畔开，忽长花影动，疑是玉人来。